0: Mijn handje dat is een foe. Mijn handje dat is een foe. Dat is een vader te plag. Om zijn kindje te onderhouden. Mijn handje dat is een foe. Mijn handje dat is een foe. Dat is een vader te plag. Om zijn kindje te onderhouden. Die rode kwam mijn nek. Die rode kwam mijn nek. O, bokje, jij kan maar lopen keten. En daar in jouw plek. Die rooi doek om mijn nek, die rooi doek om mijn nek. O, bokkie, jij kan maar lopen ketten en daar in jouw plek.
1: I am so sexually threatened right now.

Ik heb de pelle in de Eilers Valley en hij maakt mij altijd sterk. Sweet Stellinganga. Sweet Stellinganga. Ik ken een lani en ik heb een mandi en hij maakt mij altijd sterk. Ik ken een lani en ik heb een mandi en hij maakt mij altijd sterk. Sweet Stellinganga.

0: deze voor het opel.
1: Nee, ik kies deze voor het opel.
0: Wat is deze deze voor het
1: opel? Die nieuwe LP van de Genuines, man. Mr. Mac and the Genuines.
0: Mr. Mac and the Genuines.
2: Mr. Mac and the Genuines. Get it at your record store.
3: Yeah, man. The LP with the groove.